0: Vorat is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
6: Vanaf het eiland.
7: Toppers van toen.
8: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
9: Toppers van toen.
10: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
11: Radio Texel.

0: Wat een weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
3: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
4: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Radio.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
5: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
4: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
6: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
4: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Dit is Radio Texel.
10: Struis.
11: Vroeg.

Het is vandaag 11 september 2026. Dit is het programma Struis Vroeg op Radio Texel. Mijn naam is Peter van der Struis. Fijn dat je luistert. You're the Wham, Young Guns, You Notice van Narcotic en nu Snow Patrol. Run!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Elke werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen. In Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio.

Op Radio Texel Man at Work uit 1981 en Who Can It Be Now? Nu de Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: You're quite safe here.
1: Am I dreaming?
2: No.
1: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
3: Look. Het Wadden weerbericht.
4: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
3: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Talking About a Revolution uit 1988. Journey met Don't Stop Believing. Joel Corey, Head and Heart. En Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life. Nu, Jonas Blue, Polaroid.
1: Radio Tesoro.

0: Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: Het beste van het eiland. Radio
0: Texel. Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Je volgt een hele kleine selectie. Terschelling, paardenrace over openbare weg tijdens marktdraverij in Midsland.
2: Everyone consider.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
2: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland.
7: Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

Het is vandaag 11 september 2026 op een vrijdag. Dit is het programma Struis Vroeg, deel 2. Nu Fischer Zee, Marlee uit 1981.

Op Struis vroeg op deze vrijdagochtend hoorde je Fischer zien met Marlies uit 1981. Blijf luisteren naar Radio Texel, want op Radio Texel kan je elke ochtend luisteren naar het programma Wat een Macchiato. Tussen 10 en 12 met Rob van Leeuwen. En nu op Radio Texel Gwen Stefani. Cool!

Na Cool van Gwen Stefani kreeg je Bruno Mars, Nothing on You. En natuurlijk de Technotronics met Pump Up the Jam uit 1989. Nu Snap, The First, The Last, Eternity. Op Radio Texel 106.1, struis vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Jackson, The Way You Make Me Feel en Roger Whittaker met If I Were a Rich Man. Blijf luisteren naar Radio Texel, want wij draaien nu Toto.
1: Radio Texel.
0: Rosanna.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Op Radio Texel luister je nog steeds naar het programma Struisvroeg met Culture Club. It's a Miracle.

werkdag tussen 9 en 10 kan je jouw favoriete muziek op Radio Texel horen. In Doe Het Lekker Zelf. Ga naar de website van Radio Texel en klik op verzoekplaat. Op de meest muzikale frequentie van de Wadden kan iedereen meedoen. Samen maken we de mooiste radio.

Uit 1983 hoorde je It's a Miracle van de Culture Club en de Black Eyed Peas daarna met Where is the Love. Het programma Struis Vroeg voor deze week zit erop. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Volgende week maandag om 7 uur is er weer een Struis Vroeg. Tot dan, hier is Billy Idol, Hot in the City.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Oorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
5: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlandse ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
4: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
6: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
4: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
7: Radio Texel.
8: Het beste van het eiland. Radio Texel.
9: Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio Texel, de Waddenomroep.
10: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
6: Van L tot 12. Wat een makkelijke.
7: Goedemorgen. Jaco. Lekker dat je weer luistert. Tot aan 12 uur weer de lekkerste muziek hier bij de Waddenomroep. En natuurlijk hebben we het weerbericht rond 10:30 en 11:30 met Peter van der Struis. En natuurlijk hebben we wat nieuws en aardige weetjes. En natuurlijk lekkere muziek. Ik zei het al. Straks heb ik muziek van Yes, Owner of Lonely Heart komt eraan. Ook Suzanne en Freek met Lichtje Branden. Sia met Cheap Thrills. Maar eerst deze van Survivor. Dit is The Eye of the Tiger. Goedemorgen.

0: 1983 schrijven we deze hit op van Yes. Het nummer heet Owner of a Lonely Heart, maar dat had je al begrepen. Even nieuws van onze website waddenomroep.nl. De herenweg tussen Midsland en Midsland Noord verandert één keer per jaar in een drafbaan. 41 paarden strijden er tijdens de marktdraverij om een plek bij de winnaars. Voor een plek bij de winnaars. Dat gaat er fanatiek aan toe. De deelnemers die racen over de afgesloten weg met of zonder zadel of met een kar.
1: Ik denk dat je probeert om je paard zo goed mogelijk te rijden en zo hard mogelijk. Het hoeft niet mooi uit te zien als het maar hard gaat.
2: Eenmaal per jaar verandert de herenweg tussen Midsland en Midsland Noord op de Schelling in een heuse drafbaan. Ruiters en paarden gaan er met elkaar de strijd aan.
3: Je race 2-on-2. We hebben zowel karretjes als onder het zadel. Dat gaat gewoon door elkaar. We doen er altijd wel minder karren mee als onder het zadel. Dat is gewoon makkelijker dan... Hoef je minder mee te nemen, maar in ieder geval. En dan wie er twee keer tegen elkaar en wie er dan afvalt, die gaat naar huis. En zo halveert het steeds, totdat er 4 over zijn.
4: Jij bent 4e geworden, had je dat verwacht?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn paard die vindt het hartstikke leuk om mee te doen, maar hij kan niet zo hard als de paarden die normaal altijd winnen. Dus ik was wel verrast. Ik heb ook best wel veel geluk gehad. Ik heb een keer een staand nummer gehad. En ik ben ook nog ingeloten mee te doen voor de prijzen. Er bleven 6 over en er mocht van de 3 verliezers eentje door. Dus ik had eigenlijk heel veel geluk.
5: Ik was er ook gelijk uit. Dat was niet helemaal in vorm en ik kon ook niet harder. Want hier doen heel snelle paarden mee allemaal.
2: Heel snel dus. Met zadel, zonder zadel of zoals Riens, met de kar. En ook dan gaat het er stevig aan toe.
5: Het heeft me net aan hoe snel je paard is. Want ik heb ook wel eens een paar keer met de kar gewonnen. Hoor. Dus dat maakt niet zoveel uit.
4: En hoe vaak heeft u al meegedaan aan deze race?
5: Nou, zolang het bestaat. Ja, wat zou het bestaan? Wel een jaar of 40.
2: In die 40 jaar is er wel het nodige veranderd.
3: We zijn begonnen met echte harddravers, van die hele snelle, die koerspaarden. Maar die kwamen van de wal af en dat werd allemaal te kostbaar, want die moesten ook met de boot mee. En ja, sindsdien is het een boerendraverij geworden, dat gewoon iedereen met zijn eigen paard, wat je er ook maar mee doet, mee kan doen. Laagdrempelig.

Muziek van Gino Vannelli en Wild Horses. En daarvoor een leuke reportage die je kunt nazien en nalezen op waddenoproep.nl over paarden en paardenracen. Straks heb ik voor je de nieuwe van Ilse de Lange, die heet Evergreen. Het weerbericht met Peter van der Struis komt er zo aan. Maar eerst terug in de tijd, naar 1977, met Heart en Crazy on You.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.

Omhoog en omlaag. Upside down. Op zijn kop, ondersteboven, achterstevoren. Wat jij wil. Diana Ross, die uit 1980. Upside down. Straks heb ik voor je Shepherd, Learning to Fly. Maar eerst terug naar datzelfde 1980. En Blondie. Dit is Call Me op Radio Texel.

Achtereenvolgens hoorde je Caro Emerald met That Man en Douwe Bob met Funny. En dit was Zaterdag van Bluff. En dat betekent dat we richting 12 uur gaan, richting de lunch. We gaan weer lekker lunchen met elkaar. Of alleen, mag ook. Wat je het zelf het leukste vindt natuurlijk om te doen. Sommige mensen die willen gewoon eventjes, nou even niks hoor, even niks. En dan gaan ze vervolgens gewoon hun hele pauze met één broodje en een koud kopje koffie een kwartier op hun telefoon hangen. Ja. Ja, dat is tegenwoordig is dat zo. Ik was laatst was ik ergens en dan kwam ik binnen en zei: goedemiddag. Nou, niemand. Er zaten een stuk of 6, 7 mensen. Goedemiddag, zei ik nog een keer. Nee. Ze zaten allemaal in de telefoon. Dus nou ja, goed, dan ben ik maar koffie gaan pakken en ook maar op mijn telefoon gaan zitten. Ja, je doet wat de meute doet. Ja toch, dit was weer Wat een Macchiato met Van El. Ik wens je een heel lekker weekend. Met hoop ik een beetje het zonnetje erbij. En dan begroeten we elkaar maandag weer om 10 uur met een nieuwe aflevering Wat een Macchiato. Van El tot 12. Straks nog Gloria Gaynor tot aan het nieuws. Reach out, I'll be there. Ik wens je een goed weekend. Tot maandag. Hoi.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Red Alert.
0: Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
2: Voorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Dit programma is een herhaling. Maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
4: Trots op Texel.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
9: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Iedere vrijdag, iedere zaterdag, van 4 tot 6. De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Iedere vrijdag, iedere zaterdag
0: van 4 tot 6.
1: De Stamtafel. Als je dit hoort, luister je weer gezellig naar De Stamtafel op Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: Ai.

0: una playa en Puerto Rico.
1: Het Wadden weerbericht.
2: In het Waddengebied vandaag zonnige periode met wat sluierwolken, droog en helder zicht. De temperatuur ligt rond 18 graden en de wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Kortom, ook op Texel rustig nazomerweer met een stevige noordwestenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: I spent my time watching

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Denburg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
3: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
5: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
4: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris van Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
6: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
4: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
7: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
7: Radio Texel.
8: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: take off.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Boogschieten iets voor jou? Kom naar de open dag van de eilandschutters in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan. Dit is op zaterdag 12 september tussen 10 en 4 uur. We zien je graag.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
3: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
3: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
0: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
0: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.
7: Let's go.

0: de minder gelovigen.
1: Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Hoor je hier op Radio Texel.
6: En hier komen de beats van DJ Rob from Holland.

0: Island with All Mixed Up.
1: De lekkerste hits.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Mega Hit FM. Voted the most listened to Dutch radio station on the island. Turn it up, leave it on. All mixed up with Rob from Holland.
6: Mega Hit FM.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gebond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotessel.nl. Blijf lekker luisteren.

Dit is Utopia, de lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Dit is Utopia.

0: Dit is Utopia.
1: De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel 106.1 en via onze website internetstream. Blijf lekker luisteren. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl.

Dit is Utopia. Elke vrijdag en zaterdagavond van 11 tot middernacht. De lekkerste lounge- en chill-out hits op Radio Texel. Voor de playlist kijk je even op radiotexel.nl. Blijf lekker luisteren.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die...